Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

piepiers. De pieptobak heb ik de piepiers in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Als ik nog lid wie, kan ik wie erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadder. An dich doch geeft dat scherelei. Und geeft dat spek am Bratwurm. Daar füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Orgel, denn geeft dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsum und auch dick af.

bloot mijn kinder. Deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat arger kan.